Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

dood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gillis is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen en dat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
3: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaf het op, ik kom mee vieren.
3: Oké. Okay.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
3: en in Roeselaar. We'll be right back.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: En goedemorgen. Bij een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel is een man gewond geraakt. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunami-gevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat gedeeld tweede in de stand, Genk staat gedeeld zevende en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
3: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog vandaag bij 21 graden. Morgen veel zon, 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, plikken, klaar.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gaan koken.
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
10: Goh, ik ben meer voor bubbels.
9: Is dat hetzelfde?
10: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
9: Hoe dan?
10: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
9: Oh, la.
11: Happy bathroom to you.
12: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
13: Happy bathroom to you.
12: Renoveert uw badkamer.
14: Hier in Temse
15: en in Roeselaar.
16: Dit is Joe Easy.

Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt de Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
2: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
1: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerp pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
3: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
1: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag. Afwisselend zon en stapelwolken en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Joe Easy.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: helemaal koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
2: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
1: Het gaat om de basisvaccins, zoals voor polio, difterie en tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld wordt. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. De regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio in Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. Poetin dreigt nu met wraakaanvallen, zoals op de Oekraïnse graanexport. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is leider. Op het WK hockey zijn onze Red Panthers de vrouwen voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Speelster Michelle Struik.
3: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
1: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Joe. Easy.

0: er eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: vanavond om 8 uur word je hier op Joe weer getrakteerd op meer easy muziek. En er is natuurlijk ook onze digitale zender Joe Easy. Een hele goede morgen. Nick Kershaw hoor je na het nieuws van 10 uur met Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. Justitie heeft amper zicht op in beslag genomen gsm's in de cel. De brand in de Hoge Venen is vannacht weer opgeflakkerd. En vragen over Trump zijn voorkennis bij het beleggen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings in de gevangenissen bijna 2000 binnengesmokkelde gsm's in beslag genomen. Dat heeft de partij anders opgevraagd bij justitie. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
2: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
1: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Anders vraagt een centraal register. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken, omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent alle inmenging. Het blijft meestal droog vandaag, met zowel zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: En onderweg zijn er momenteel geen verkeersproblemen.
3: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

Ik dacht, ik trek de Joe Easy-lijn nog heel even door. Met deze van Nick Kershaw en Wouldn't This Be Good. Ik zou ook voor I Won't Let The Sun Go Down On Me kunnen gekozen hebben. Of voor The Riddle bijvoorbeeld. Maar ik vond deze wel heel mooi om de zondag mee op gang te trekken. Een hele fijne zondagochtend. 23 augustus, de zon schijnt hier. Profiteer ervan als dat bij jou ook het geval is. Wat we niet gaan doen is vloeken. Nee. Vloeken op de radio, dat doen we niet, behalve als je Pink heet. Fucking perfect is dit.

Nog voor er sprake was van de Backstreet Boys, of van Five, of van Take That, of Get Ready bijvoorbeeld, stonden zij al op het podium New Kids on the Block en Tonight. Ken je Groupon nog? Zo van die waardebonnen waar je destijds, misschien nog altijd, dat weet ik niet, voordelig op restaurant mee kan, of naar de wellness, of verschillende activiteiten, of reizen, of producten mee kan kopen. Wel, een van de medeoprichters van Groupon heet Eric Lekowski. En die Eric Lekowski, zijn dochter, die heeft nu nieuwe muziek gemaakt. Die heet Stella Lefty, dat is haar artiestennaam, Stella Lekowski, maar wij kennen haar sinds voorbije zomer met Boston, haar single die je vanaf nu ook hoort hier bij Joe. Ik draai ze over 4 minuten en ja, het is country. Country, country pop, maar dat is volledig in. Denk maar aan Taylor Swift en Miley Cyrus bijvoorbeeld. Zij zijn daarvan de grondleggers van die country pop, toch van die hedendaagse versie. Stella Lefty dus, ze komt eraan met Boston na deze van Sister Sledge.

0: surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

nieuwe muziek bij Joe Boston van Stella Lefty. Een Amerikaanse die eigenlijk alleen maar singer-songwriter of achter de schermen wilde schrijven voor andere artiesten. Maar het is dus anders uitgedraaid en ze staat vanaf nu dus zelf op het podium. En hou die Boston maar in de gaten, want dat gaat een dikke hit worden die je nog vaker gaat horen hier bij Joe. Zometeen neem ik je mee naar Italië, na deze van Genesis.

24 jaar geleden maakten wij kennis met deze Perdono van Tiziano Ferro. Was niet alleen populair in Italië, maar ook in Spanje en in Latijns-Amerika. En dat deed hij slim, want hij nam al zijn albums ook op in de Spaanse taal. En ja, dan heb je natuurlijk een heel groot deel van de wereld mee. Perdono was dat nog eens op de zondagochtend bij Joe. Als je vandaag eens tijd hebt, zoek dan eens de naam op van Christopher Hamel. Oftewel Limahl, dat is de man achter Kajagoogoo. En deze Too Shy die je hier hoort. We gaan terug naar de tijd dat kapsels bijna even belangrijk waren dan de muziek zelf. En dan spreek je natuurlijk over die heerlijke jaren 80. En zometeen komt er nog een songfestival moment aan.

0: Zweden niet alleen populair was op het Eurovisie Songfestival dankzij ABBA in 1974. Dat heeft deze Loreen ondertussen al wel bewezen. Je hoorde nog eens Euphoria. Zometeen na Cher wil ik het met jou eens hebben over de plannen die Sven en Anke met jou hebben op 31 augustus.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Maandag 31 augustus, dat is altijd zo'n bizarre dag. Hè. Zo net voor het begin van het schooljaar. Ja, ik loop dan niet altijd met het allerbeste gevoel rond. En ik denk dat ik niet alleen ben. Maar we hebben daar iets op gevonden. Het is te zeggen, Sven en Anke die hebben daar iets op gevonden. Want vanaf morgen vroeg zijn ze er natuurlijk opnieuw om je wakker te maken. Maar dan gaan ze ook door met het weggeven van die leuke verblijven voor Plopsaland de Pannen. Het is te zeggen, jij kan op maandag 31 augustus de uitzending van Sven en Anke daar meemaken in de lobby van het theaterhotel van Plopsaland. En je krijgt er ook nog eens een ontbijtje bij. En natuurlijk een hele dag toegang tot dat fijne pretpark. Allemaal op maandag 31 augustus. Het enige wat jij ervoor moet doen om misschien kunnen mee te gaan met Sven en Anke volgende week maandag, dat is door bijvoorbeeld je eigen kind of een kleinkind of een neefje of een nichtje, broertje, zusje, wie je wil meenemen naar Plopsaland de Pannen, door die een voiceberichtje in te spreken via de app van Joe. En maak het een beetje origineel. Hè. En in dat voicebericht moet staan waarom jij de laatste dag van de zomervakantie heel graag in Plopsaland wil doorbrengen met Sven en Anke. Je kan dat nu ook doorsturen, hè? Dan kunnen we daar al eens goed naar luisteren. En de fijnste en de meest originele inzendingen, die winnen dan wel misschien wel een ticket. Morgen vroeg in de ochtend hier bij Joe.

Poeh, bij Shabuzi is het al bijzonder snel aperitieftijd, vind ik, op deze zondagochtend. Geef mij nog maar een heerlijke zwarte koffie. Samen met Barry White nu.

staat in 1999 met Ronan Keating en deze When You Say Nothing At All. En dan vooral ook bij Julia Roberts en bij Hugh Grant natuurlijk voor de film Notting Hill, waar dat nummer uitkwam. Bernardine die is zichzelf nuttig aan het maken deze ochtend. Stuurt ze via de Joe-app dat het strijken fantastisch gaat met de muziek van Joe. En Wouter die is dan weer de barbecue aan het klaarzetten op deze zondagochtend, zondagvoormiddag. Want straks komt de familie langs om een hapje te eten. Wat je ook aan het doen bent, je doet het op de leukste muziek. Nu van Ace of Base en Lucky Love.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Zometeen beginnen we met een knal na het nieuws van 11 uur. Dat kan je wel zeggen over Ruby van de Kaiser Chiefs. Maar eerst krijg je nog het nieuws. Lore Brijsink, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De win-win-lening verliest aan bekendheid. De brandweer is vannacht weer uitgerukt in de Hoge Venen. En Arnaud de Lee moet opgeven in de Renoui Tour. Minder mensen openen een win-win-lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen dat. Dat is nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het was een heel belangrijk instrument. Het totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
3: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken, omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En wielrenner Arnaud de Lee is ziek en moet opgeven in de Renoui Tour. Hij heeft bronchitis en start vanmiddag niet in de slotetappe. De Lee neemt een paar dagen rust om volledig te herstellen. Vorig jaar won hij de Renoui Tour nog. Het blijft meestal droog vandaag met zowel zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Er is een ongeval gebeurd op de E40 richting de kust en dat tussen Drongen en Nevelen. Je verliest er daardoor net geen kwartier.
5: Dit is Joe
0: met Kenneth Stevens.

0: Well, all right.
1: Last Night a DJ Saved My Life. Misschien was dat wel op Pukkelpop, hè? Je weet het niet, want daar gaan ze vandaag hun laatste dag in. Met toffe namen hoor op de affiche. Onder andere Bazaar, Zara Larsson en ook Purple Disco Machine die er gaat optreden. Ik heb die al aan het werk gezien. Dat is echt een feestje. Die heeft altijd een pak zangeressen en zangers mee. Dat is echt wel een aanrader. Deze is een bezoek aan ons land. Was al in het voorjaar.

met dezelfde tour dat hij ook naar ons land is gekomen, staat hij momenteel in Nieuw-Zeeland en in Australië. Alex Warren en Fever Dream. En voor de fans van Alex Warren is er komende vrijdag goed nieuws, want dan komt zijn nieuwe album Wild Child uit. Dat is ook een woord dat hij getatoeëerd heeft op zijn lichaam, Alex Warren, want dat was de bijnaam die zijn vader vroeger voor hem gebruikte. Wild Child dus. En die Fever Dream die staat natuurlijk op dat album dat er vrijdag aankomt. Zometeen alles in vuur en vlam met Tina Turner en haar Disco Inferno. Maar eerst nog even de eerste drie letters.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Go Yellow!
6: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
1: Denk ik jarig?
9: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
1: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
9: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
1: Oh.
8: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
10: Happy birthday to you.
8: Renoveert uw badkamer.
1: Hier in Temse
9: en in Roeselare.

Ja, ik had je power beloofd, hè. Met Tina Turner en Disco Inferno. Als er één zangeres een bijzonder goede zomer heeft opzitten, een zomer die nog bezig is trouwens, dan is het Shakira. Niet alleen met Zoo had ze een hele grote hit, maar ook met WK-single Die Die natuurlijk. Maar ze heeft daar niet alleen vast een mooi bedrag voor op haar rekening bijgeschreven gekregen, maar ze heeft ook vooral het hart op de goede plaats. Want op 10 augustus waren er hevige aardbevingen in Colombia. En ja, dat is natuurlijk haar land waar ze een sterke band mee heeft. En ze heeft Colombia bezocht, het getroffen gebied. Meer zelfs, er zijn daar ja, toch wel een paar scholen enorm beschadigd geraakt door die aardbevingen daar. En het fonds rond Shakira gaat daar $1,25 miljoen voor doneren om daar de schade terug te herstellen aan die beschadigde scholen. Zometeen komt ze er nog eens aan, Shakira met Waka Waka en This Time for Africa. Maar eerst neem ik je mee naar onze top 2000. Naar ja, toch wel behoorlijk hoge regionen. Op nummer 153 stond deze van Queen in de laatste editie. Dit is nog eens Radio Gaga.

0: Waka.
1: En van de ene klank naar de andere, zometeen van Waka Waka naar Wang Chung. Maar eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. Eén file en een behoorlijk lange zelfs. Richting kust op de E40 is er een ongeval gebeurd. Je verliest tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen een half uur. Je hebt daar 8 kilometer file.
2: Dit is Joe.
3: Met Kenneth Stevens.

0: En nu van de jaren 90 naar de 70s. Meer zelfs naar een nummer dat dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. En dan heb ik het over Don't Go Breaking My Heart van Elton John natuurlijk. Hij wilde samen met zijn vaste tekstschrijver destijds midden jaren 70 een vrolijk duet schrijven. Maar toch wel zo een beetje in de traditie van die Motown-duetten. Denk bijvoorbeeld aan Marvin Gaye en Tammy Terrell, om er twee te noemen. En aanvankelijk werd er gedacht om Dusty Springfield in te schakelen als vrouwelijke partner bij Elton John voor die Don't Go Breaking My Heart. Maar we weten allemaal natuurlijk dat dat Kiki Dee is geworden. Je hoort ze over minder dan 1 minuut hier bij Joe.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

blijft toch een bijzonder mooie song eigenlijk. Deze Elton John en Kiki D bij Joe. En Don't Go Breaking My Heart. Het zijn drukke tijden voor de broers Koen en Chris. En ook niet alleen drukke weken, maar ook drukke maanden. Want wat ze vroeger in de maand december altijd in het destijds Sportpaleis deden, van die bekende concerten geven, in de feestmaand december, dat gaan ze nu komende december in Oostende doen, in Cursaal. En er zijn nog wel wat tickets te koop. Komende week staan ze ook trouwens op Maanrock in Mechelen. Dit zijn ze nog eens met de tegenpartij.

Sunshine en good vibes, dat is wat ik je toewens voor deze zondagmiddag. En dat zal wel lukken, denk ik. Want zometeen komt Astrid eraan en ik heb al eens naar playlist gekeken. Madness zit erbij, onder andere met Our House en Robbie Williams met Angels. Veel plezier met haar.

0: zondagmiddag en dat is er niet eentje die rustig ingezet wordt hoor. Integendeel, pure madness. En dat heeft niks te maken met Tomorrowland. Alles met die Britse ska-band. Je hoort het na 12 uur. Het nieuws, dat krijg je dan met Lore Brijsink. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Heel wat buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische boetes niet. Een zwaar ongeval met een kind in Lille en de laatste rit van de Renewi Tour gaat van start. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald. Behalve in Frankrijk, zegt Edward Lanceren van justitie.
2: Men weet ook in Nederland dat het systeem al zeer sluitend is. En mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. We zien dat ook trouwens in Frankrijk. Hè. Belgen die zeggen, oké, ik betaal niet aan Frankrijk. Maar dan wordt ze tegengehouden, dan hangt je er toch aan.
1: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
3: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
1: De gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen dat, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuyne van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog wel een heel belangrijk instrument. Het totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
1: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet wegens ziekte. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Dankjewel, Lore. Er staat ook nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 richting kust nog steeds 25 minuten daar extra tussen Sindenijs-Westrum en Nevelen.
5: Dit is Joe. Met

over 12, Not Madness met Our House. En laat in dat huis van jou Joe ook maar volop knallen door de boksen. Ja, heel fijne middag. Ja, welkom hier op het meest gezellige plekje misschien wel van Radioland. En pak dat compliment vooral op jou, hè, want het is omdat jij hier zit natuurlijk dat ik dat zeg. Ik heb komend uur trouwens al muziek voorzien voor jou van het zonnigste mee zelfs zometeen met Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Dat is voor zometeen na het liefste, meest romantische ongetwijfeld wel hoor, wat Robbie Williams te bieden heeft. Ja, je krijgt hem nu meteen al met zijn Angels.

toch? Niks gezapigs aan deze zondagmiddag. Des te meer dat het mag knallen. Ook met deze Yolanda Be Cool en een We No Speak Americano. En ik daarover nadenk, bij mij was het eerder deze vakantie We No Speak Español. Eén keer heb ik daarop wel een behoorlijk geïrriteerde madre madre teruggekeerd gekregen. Dus misschien toch eens nadenken over een cursus Spaans. Zeer goedemiddag, welkom op deze zondagmiddag, 23 augustus. Dat betekent dat ik hier vandaag alweer iemand mag vieren, iemand in de spotlight mag zetten. Een muzikant, een drummer die erom bekend stond zijn drumstel geregeld te laten ontploffen. We zitten in de jaren 70 hiermee trouwens. De wc's in een hotel voorzien van buskruid, dat was hem ook niet vreemd. En een auto in een zwembad duwen, dat vond hij ook al hilarisch. Ik heb het over Keith Moon trouwens, steen, goeie drummer van The Who. Die ik straks dus zeker nog laat passeren. En dat is dan voor na onder andere Natalia met Rising. En hier krijg je dan ook nog de man die vorige maand nog flauw werd op het podium. En zijn hele optreden daardoor moest staken. Maar intussen is toch alles gelukkig weer oké. Met Lionel Richie. Hier nu met All Night Long.

Natalia Rising en jij bent helemaal meegerised. Zo lijkt het wel. Heel wat appjes binnengekomen van Linda Pindakke. Vlaming, toffe naam is dat. Good afternoon stuurt ze door via de app. Lisbeth Wels is er ook bij. Die is Warriors Live van Paulo Coelho aan het lezen. Zeer veel leesplezier daar. Mia Lippes is erbij. Marleen, die gaat poetsen vandaag. Ik ga zorgen dat de muziek zeer poetsklaar is ook. Annie Cornelis laat weten dat ze net meter is geworden van een uberschattig poeleke. Echt wel, er zit een fotootje bij. Het is schattig, ongelooflijk. Peter Verbeek die zit op dit moment in Oliva in Spanje, waar het een schone 30 graden is. En in Contignac zit de familie Polvliet dan weer. En daar is volgens mij ook zeer schoon van temperatuur, want het is met een staalblauwe hemel en een zwembad dat al behoorlijk wordt ingedoken ook. 23 augustus vandaag, dat heb je misschien ook wel al door. Hè. Het is de laatste dag van Pukkelpop. Daar staan nog wel een paar toffe namen als Bazaar, Ravin Lenay, Zara Larsson en Purple Disco Machine. Daar probeer ik voor 1 uur deze middag nog iets van te draaien van een van die bands. Maar voorrang toch even geven aan Kate Moon, zijn band. Moon Balloon, dat was zijn bijnaam, omdat hij gewoon een klein beetje gek was met momenten. Toch als je denkt aan al die stoten van hem om alles gewoon kapot te maken. Zijn drumstel elke keer ongeveer kapot te slaan. Soms ook gewoon los in het publiek te gooien dan. Dat waren optredens van The Who, niet zonder risico. Maar de zotste stoot van Keith Moon, dat was denk ik toch toen hij 9 taxis belde om de straat aan zijn hotel te blokkeren, zodat hij los kon gaan om de hele inboedel van zijn hotelkamer gewoon uit het raam te gooien. Gewoon zomaar. Zeer dure levensstijl was me dat blijkbaar ook wel. Keith Moon van The Who, die had er

vandaag 80 moeten worden, maar werd 32 amper na een overdosis. De drummer van The Who mag nog eens losgaan op deze My Generation.

heerlijk om mee te schrijven. Deze Show Me Love van Robin S. Het is 1:20. Nergens files langer dan 10 minuten. Dus meer plaats voor muziek met Michael McDonald nu. Die op dit moment trouwens scoort met Keith Urban. Die Australische countryster die ik eigenlijk vooral ken als zijn de ex van Nicole Kidman. Flow State hebben die twee samengemaakt. Keith Urban en Michael McDonald die ik hierbij heb met Sweet Freedom.

0: van goud van Aaron Blommaert samen met Zoe Levi. Ik blijf hier intussen maar berichtjes binnenkrijgen via de app van allemaal mensen die nog op vakantie zitten in buitenland, zoals Luc Mazure, die is naar Spanje getrokken met zijn kleindochter Margot. Maar ook mijn andere dochter is hier aangekomen met de camper, laat hij weten. Ah wel. Dus ga ik in die sfeer een Billy Ocean plaat draaien. Ik had die sowieso wel al klaarstaan, maar ik ga toch die When the Going Gets Tough schrappen. En hij mag zo meteen passeren met European Queen. Na Suicide Blonde nog wel van In Excess.
1: Vanavond gaat VTM met twee interieurkrakken naar Frankrijk voor eenmaal andermaal. En VTM 2 dropt je andermaal op een eiland vol crazy dino's in Jurassic Park 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Good times.
7: Great music.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

Buiten, want daar heeft hij ook versies van. Maar dit was dus de European Queen van Billy Ocean. Het is bijna 10 voor 1. En ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar gisteren ontstond er een soort van gigantische Giro 5 op Pukkelpop. Een waanzinnig zot amazing moment met Natasha Bedingfield, haar Unwritten. Ja, dat is een nummer dat iets doet, iets blijft doen vooral. En misschien dat zo'n Giro 5 momentje wel herhaald kan worden vandaag op Pukkelpop. Want vandaag staat daar Zara Larsson, die je misschien wel vooral kent toch wel van haar Lush Life. Dat is een nummer van dik 10 jaar oud, maar dat heeft toch ook weer zo'n soort van revival gekregen, waardoor dat opnieuw gigantisch populair is. En eigenlijk wel terecht ook, want het blijft plezant om te horen. Lush Life van Zara Larsson.

dat nog eens meppen op elk instrument dat maar voorhanden is bij de kreuners in hun verliefd op Chris Lomme. Maar misschien toch ook nog even een momentje van rust inbouwen met Kelly Clarkson aan u. Because of you.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
3: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
3: Oké. Okay.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to me.
2: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
3: en in Roeselaar.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Klets erin zometeen met You Can Touch This van MC Hammer. En goedemiddag, en smakelijk misschien nog steeds, of gewoon begonnen aan de tweede ronde misschien. Dat kan al eens op een zondag. 1-over-1 nieuws dat krijg je met Lore Brijsink. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Buitenlandse bestuurders betalen hun boetes niet altijd. Een jongen van 7 in levensgevaar na een ongeval. En Wout van Aert richt zijn pijlen op de leiderstrui in de Velta. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald. Behalve in Frankrijk, zegt Edward Lanceren van Justitie.
9: Mensen die weten van als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd identificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
8: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilles en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar. Maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen dan. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet, want hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
10: Het zal wel een rit zijn die je in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn hier de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet ook een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
8: Het is dus een rit van meer dan 200 kilometer met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
7: En op dit moment nergens files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dus hoppa, klaar ervoor.
5: Dit is Joe.
11: Met Astrid Philips.

En je hebt het ook al door. Hè? Niks duf aan deze zondagmiddag. En dat met dank aan MC Hammer alweer op post hier. You Can Touch This om 8:08. Goedemiddag. Op dat elan van MC Hammer gaan we gewoon trouwens verder. Hè? Met straks nog de queen van de festivalverrassingen. Met de vier heersers toch nog steeds van de hologramoptredens ook. Die krijg je zo meteen trouwens al. En hier en nu dan de king van het Songfestival van 2019. Weet je nog? Dat was deze man hier. Nederlander Duncan Lawrence, die iedereen onverblies en blaast nog steeds met zijn Arcade.

kapot te krijgen. En waarom zouden we eigenlijk ook? Hè? Mamma Mia van ABBA, goedemiddag. Straks heb ik hier voor jou nog klaarstaan de Simple Minds, die zich trouwens klaarmaken voor een tournee volgend jaar, 2027, in Nieuw-Zeeland, in Australië ook. En ze pakken daar schoon volk mee, want het is namelijk Gary Numan die hun gast zal zijn daar. Gary Numan, die van Our Friends Electric onder andere. Hè. Deze man hier pakken ze niet mee op het podium, al kunnen ze hem daar wel perfect tegenkomen, want het is een geboren Australiër, deze Justin Wellington.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zijn hotel, just.
1: Ah, welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

hoop dat jij je ook zo voelt. Alive and kicking. The Simple Minds nog tot 2:55. En wat was me dat toch weer. Hè? Was er toevallig ook iemand bij? Laat dat gerust weten via de app. Maar de beelden overal ongeveer die opduiken, die spreken voor zich. Pommelien thuis is een queen. Ze steekt haar publiek telkens opnieuw toch maar weer in haar broekzak. Hè? Ze is echt niet zomaar een hype. Ze is gewoon een wereldster die op Werchter deze zomer al voor een verrassing zorgde door mee op het podium te kruipen met Mumford & Sons. Ik denk dat toen allemaal onze monden wel openvielen. Donderdag was het aan Pukkelpop om hen daar te verrassen tijdens het optreden van haar hartvriendin Mo. En gisteren was ze opnieuw op Pukkelpop tijdens die Atomic Orchestra die 9 gastartiesten mee hadden met Zwangere Gie, met Stijn Meurus en dus ook opnieuw Pommelien Thijs die ook opnieuw een hele tent toch maar weer wist te ontroeren. Ongewoon toch wel hoor. Pommelien Thijs.

Zo'n typisch Amerikaanse auto. Daarover zong Bruce Springsteen niet in deze Streets of Philadelphia. Maar ontsnappen aan de realiteit, daarover gaat het wel. Een Amerikaanse stad zat er ook al in. Ja, ik zag gisteren een filmpje passeren van Josh Weller. Josh Weller op Instagram. Moet je maar eens opzoeken. Josh Weller, Josh Weller. En die had de code helemaal gekraakt van de songs van Bruce Springsteen. Die had zo samengevat in 4 lijntjes ongeveer, dat het niet zo moeilijk is om Bruce Springsteen songs te maken. Dat het eigenlijk altijd dus wel gaat over een Amerikaanse stad. Dat er een Amerikaanse auto als een Cadillac bijvoorbeeld wel eens passeert. Escapen, dat passeert ook wel eens als onderwerp. Of op een doodspoor zitten met je job, ook dat. En dan zowat zinnetjes zingen die niemand echt begrijpt. Maar het was super grappig eigenlijk. Als ik dat zo uitleg, lijkt het alsof we Bruce Springsteen helemaal willen neerhalen. Maar dat is absoluut niet het geval, want ik ben fan. Maar je moet het maar eens opzoeken. Josh Weller, Josh Weller. Dus die man volgen op Instagram. Het is 13:01. En we trekken verder niet met de files, want die zijn er opnieuw niet. Wel met Coldplay zometeen Speed of Sound na deze Soul Sister.

0: meer speed, nog meer tempo in je zondagmiddag hier gestopt met Coldplay. Ja, time flies ook when you're having fun, zoveel zelfs, dat ik het hier bijna over het hoofd had gezien. Nochtans, die bol begon al te flikkeren hoor, dat ik dringend hierop moet mappen. Yes, de noodknop werd nog eens ingeduwd. En je weet het misschien nog wel, hè, of je weet het ook niet. Dan vertel ik het jou graag nog eens, dat de noodknop die wordt ingedrukt, dat dat meteen ook jouw signaal is om een noodnummer door te sturen. Dat kan je heel makkelijk via de Joe-app. Jouw noodnummer insturen. Wat zoveel betekent als muziek laten opgooien via onze app. Dus muziek waar je absoluut nood aan hebt op dit moment. 20 voor 2. Welke song wil jij eens heel graag horen, zodat jouw zondagmiddag toch weer een tikje beter wordt? Laat maar weten via de app en dan wordt jouw nummer er wie weet wel uitgeplikt. Zometeen jouw noodnummer na U2 Sweetest Thing.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die een borduur,
1: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
3: kan dat nu niet doen,
1: heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
3: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
1: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Dit is Joe.
7: Joe.
6: Good times,
7: great music.

0: Swedish Sing van U2 tot 2:15. Dat betekent dat jouw noodnummer op komst is. Er zijn heel wat keuzes daarvoor. Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Summer Holiday. Zo ook kunnen DJ Sven. Stomp 234, Queen, Bohemian Rhapsody. Dat is inderdaad misschien dat we dat weinig draaien. Moet ik eens over nadenken. Marianne, ik denk dat je gelijk hebt. Maar ik had er eigenlijk al eentje klaarstaan. Als zijnde noodnummer. Dat is niet Vanessa Shinitor binnen geworden, die ook binnenkwam. Het smidje van Laïs kwam nog binnen. Don Henley, Boys of Summer, heel toffe. Pink Floyd kwam nog binnen. Follow the Sun, net als oude getrouwe. Can I Play With Madness van Iron Maiden. Claude van Dalen is het al sinds vorig seizoen aan het sturen. Ik beloof jou, Claude, dat ik dat dit seizoen echt wel eens ga draaien. Can I Play With Madness van Iron Maiden? Niet vandaag, want ik merk ook gewoon aan de app dat er zeer veel nood is aan zeer veel zon. Je weet dat dit deze week nog eens aan de orde zal zijn. We gaan nog eens tot 27 graden. Maar waarom ook niet vandaag al even van proeven? Ik heb voor jou klaarstaan op verzoek van Serge Buvet, Carol G met Si Antes Te Hubiera Conocido. Alsjeblieft.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Voor twee op deze zondagmiddag in eind dit jaar, dan 5 december meer bepaald, zal het alweer 5 jaar geleden zijn dat we afscheid moesten nemen van Mr. Night of the Proms. Hij mag nog eens even voor het nieuws van 2 eraan komt. John Miles en Music.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Hallo, goedemiddag. Al genoten van jouw zonnige zondag, mag ik hopen. Wel, ik lap er sowieso wat extra licht bij met Belinda Carlisle, Leave Light On. Morgen na het nieuws van 2 met Lore Brijsing. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er komen meer middelen in de strijd tegen het drugsgeweld. 2 doden bij stormweer in Litouwen en Letland. En de tweede rit in de Vuelta is aan de gang. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap verstuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. En in de Ronde van Spanje is de tweede rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop. En het lijkt iets voor Wout van Aert.
5: Het zal wel een rit zijn die je in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
3: Van Aert wil hem dus winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar. Aankomst iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
6: Dit is Joe.

met Belinda Carlisle met Leave a Light On. En dat licht dat schittert hier nog wel vaker door, hoor. Met de Macarena, zonnig plaatje toch wel, hè. Zet u dus al maar in positie, zoek al wat armruimte, want je gaat willen dansen. Los del Rio komt eraan na Weed Is Nog. Teenage Dirtbag, goedemiddag.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ik ga volgend weekend nog eens naar een KSA-feestje. Ik ga teleurgesteld zijn als ze Los del Rio niet draaien met Macarena. Het is 14:15 en het zou kunnen dat 16 maart 2027 al met fluo staat aangeduid in jouw agenda. Want dan komt deze artieste naar Vorst Nationaal in Brussel. Die doet haar mond nog wel open en ik denk al van wat een fenomenale stem toch wel niet van Sienna Spyro, die je vooral dus kent van deze Die on This Hill. Sienna Spyro, gigantisch straffe stem natuurlijk, maar ze wordt ook nog meer geprezen hoor, voor haar uitzonderlijke songwriting bijvoorbeeld door allerlei magazines. Ze zijn lovend over haar, dus wij mogen ze binnenkort bewonderen in ons eigenste land, niet alleen voor deze ene hit, maar ze heeft nu nog een nieuwe uitgebracht en die laat ik je zo meteen nog eens horen. Sienna Spyro met Material Lover komt eraan. Na hier nog een klein feestje met Four Seasons, December 63. Oh, what a night.

0: Amai, zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Dit is Nieuw bij Joe.
4: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
3: Sienna Spyro. Yeah.

weet dat dat optreden maart volgend jaar één groot kippenvelmoment gaat zijn. Ik kreeg ze dus net nog, Sienna Spyro, met haar nieuwste Material Lover. Voor 3 uur deze middag kan ik jou al zeggen dat je nog mee mag op zoek gaan naar muziek. Die start dan met 1 bepaalde letter van het alfabet. Daarvoor moet ik straks mijn rat nog eens bijeen gaan zoeken. Stevie Wonder komt ook nog langs. Bryan Adams, Harry Styles en hier dan zijn purperen hoogheid. Zeggen we dat nog steeds over deze waanzinnig straffe artiest? Ik denk het wel, hè. Prince en Purple Rain.

0: Ricky Martin, she bangs, she bangs. Als je vandaag trouwens niet weet wat te doen, je kan nog altijd gewoon in je zetel gaan hangen en bijvoorbeeld naar streams kijken en daar ook Het Eiland nog eens bingen. Bijvoorbeeld, dat blijft legendarisch, dat blijft zo waanzinnig goed. Even doorscrollen dan misschien naar de laatste aflevering, was dat zeker, hè? Dat Michelle Dretz helemaal uit zijn dak ging op Bryan Adams zijn Run to You. En dat momentje, dat beeld zit nu waarschijnlijk in je hoofd, mag je zo meteen nog eens helemaal herbeleven, hoor. Want komt eraan, Bryan Adams, Run to You. En toch ook één file gespot waar het 10 minuten aanschuiven is. Dat is op de Antwerpse ring te doen, richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En verder dus nergens langer aanschuiven dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Harry Styles, een sign of the times. Dat inderdaad tijd is, hoog tijd zelfs, om nog eens aan het rad te draaien. Gisteren kwamen we dan uit bij de letter R. Kozen we de band The Rolling Stones. Eens kijken bij welke letter we vandaag uitkomen. Niets minder eenvoudig misschien wel dan die letter R van gisteren. Ik weet niet waarom, maar ik moet meteen aan Gerard Joling denken. Het is de letter J geworden deze keer. Daarmee mag jij dus aan de slag. De J van Jo, van Joe. Uiteraard ook, hoe kunnen we dat toch vergeten? Beginletter, dus band of artiest met beginletter J. Ik hoor het graag, wat het mag worden. En dan zullen we zien wat ik kan draaien na Snap nog met The Power.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Get the power, zo is dat helemaal. Maar ik heb mijn power toch ook een klein beetje aan jou uitgedeeld. Want jij mocht mee nadenken over de muziek hier bij Joe. Moest die deze keer wel starten, die band of artiest met de letter J, dus Guns N' Roses. Die kwam ook wel een paar keer binnen, maar die snap ik zo niet helemaal. Jeff Buckley is net nog binnengekomen. Leonard Cohen, dat gaat ook niet lukken. Ik snap toffe muziek hoor. Jantje Smit had wel gekund. Janis Joplin bijvoorbeeld. Jimi Hendrix, John Kincaid, Jacques Dutronc, Jimmy Kwai Oef, die had ik gemist. Was ook leuk geweest. Joe Dassin, Justin Bieber, Joe Cocker nog eens, Garland Jeffries, Jack Johnson vind ik ook heel tof, mama's jasje. Michael Jackson is ook al een paar keer binnengekomen, maar ik ben voor iets anders gegaan deze keer. Iets wat we misschien weer net een beetje minder draaien hier bij Joe. Maar het is ook nog eens Belgisch, vind ik ook eigenlijk altijd wel plezant als dat nog eens binnenkomt. Dus een band of artieste is het geworden met beginletter J. En dat is deze wel degelijk. Hè. Ze voldoet eraan hoor. Jo Lemaire samen met Flouze. Je suis venu te dire que je m'en vais. Goedemiddag.

Daar bleven we even bij hangen, hè. Jo Le Maire, je suis venu te dire que je m'en vais. En om nog even verder te surfen op die letter, de suggestie kwam trouwens ook nog eens van Jan Haveneers. Voilà, dat is allemaal schoon afgevinkt daar. Het is bijna 3:10. Ik heb nog wel een paar plaatjes klaarstaan, hoor, voor we richting 3 alweer dus gaan bij Jo. One Republic mag je zo meteen verwachten. I Ain't Worried. En hier dan weer Stevie Wonder, Part-Time Love.

Volgende maand is het van dat. Dan wordt Parijs even Ville Céline Dion. Ja, je gaat er niet omheen kunnen. Hè, dan. Elke toerist daar volgens mij aanwezig in Parijs zal vanaf 12 september daar vooral zijn met tickets in de hand voor een van de concerten van Céline Dion. Anders wil je daar volgens mij ook niet zijn. Het gaat daar gigantisch druk en misschien ook wel net een beetje duurder dan anders zijn in Parijs. Ja, Céline Dion eindelijk nog eens op het podium. Het heeft even geduurd sinds de diagnose Stiff Person's Syndroom. Ja, en dan was het zeer moeilijk om nog op een podium te geraken, om nog te kunnen zingen. Blijkbaar liep ze trouwens al 17 jaar rond met symptomen voor uiteindelijk de diagnose van die Stiff Person's Syndroom, voordat vastgesteld werd. Het is een lange weg geweest, maar des te meer dankbaarheid, des te meer geluk zal je op dat podium kunnen vinden. Vanaf volgende maand dus Céline Dion in Parijs. En hier al even bij ons om op te warmen, zeker, hè?

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Nog dat we aan het 4 uurtje kunnen starten. Dan neem ik je mee bij Joe met de joligste van Cyndi Lauper. Boys Time Gang komen ook al voor de sfeer. Maar eerst nog liefde bezingen met Maroon 5. Het is 3 uur, nieuws dat hoor je met Lore Brijsing. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Quentin belooft meer middelen tegen het drugsgeweld. Een nieuwe gevaarlijke TikTok-trend. En Company is trainer van het jaar in Duitsland. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gillis. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK-volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun 2e groepswedstrijd gewonnen, met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun 2e overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. En in Duitsland is Vincent Kompany uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat hebben de lezers van het Duitse voetbalmagazine Kicker beslist. Kompany kreeg meer dan de helft van de stemmen. Vorig jaar won hij met zijn ploeg Bayern München onder meer de beker en de titel. Gisteren pakte hij ook al meteen de eerste prijs van het seizoen met de Duitse Supercup. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt het een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Dit is Joe.

Het is zondag, het is 23 augustus, het is 3:05 en ik plak hier inderdaad nog steeds met muziek straks van Nick Kamen, van Joe Cocker zit eraan te komen, berren en zometeen al ook Madonna, die exact een week geleden 68 kaarsjes mocht uitblazen en dat besloot ze dan ook nog eens stevig te vieren, die verjaardag van haar, zoals alleen Madonna dat kan volgens mij op haar 68. Met andere woorden, afzakken naar een piepklein Grieks dorpje Kouramades, met amper 180 inwoners daar. En dat dan bestormen met een hele bende van vrienden en familie. Een Italiaans kinderkoor ook nog eens laten overvliegen voor de sfeer. En dan feesten, uiteraard. Zo moet je dat toch doen, tot in de vroege uurtjes. En dat klinkt allemaal wel bijzonder plezant en zo. Maar in dat dorpje Kouramades heeft dat nu wel tot een gigantische discussie geleid. Zodat heel de wereld dat mag meevolgen in de boekjes, in de kranten allemaal. Want wat is er nu gebeurd? Wel, Madonna zou aan de dorpsbewoners daar gevraagd hebben om hun deuren en ramen te sluiten. Om de privacy van haar en haar bende toch een klein beetje te garanderen dat niet iedereen zit mee te piepen of af te luisteren, foto's te maken en op social media te smijten. Dat is maar speculatie natuurlijk. Maar ene bewoonster is daar toch wel lichtjes woest van geworden dat ze dat niet vindt kunnen. Dat we ons zo gaan gedragen richting popsterren. Maar dan zijn er ook weer politici die zich daartussen smijten en die zeggen van hé, maar zouden we niet gewoon kei trots moeten zijn dat ons dorpje werd uitgekozen door Madonna, dat ze hier bij ons wil komen vieren. En misschien is het gewoon ook vooral een goede zaak voor het toerisme in Kouramades. Ja, Madonna, ze doet het toch maar weer. Hè. Waar ze komt, altijd opnieuw laat ze een indruk na.

4 jaar geleden was dat hij doorbrak met Say My Name toen nog. Better Yesterday, Today, Tomorrow. En N'oubliez Jamais. Ah, wel, ik denk dat we goed bezig zijn, want Joe Cocker, nee, je vergeten hem lang niet natuurlijk. Hij komt er straks nog eens aan met die hit van hem van eind jaren 90. Nou, onder andere deze hier, Boys Town Gang nu. Can't Take My Eyes Off Of You.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

beetje anders. Hè. Dat doen we hier vanaf de middag. Twee keer blokken van telkens 4 uur. Straks dus opnieuw Brecht tussen 4 en 8. En ik blijf nog even plakken tot 4 uur deze middag. Aha, een paar dingen omgegooid dus. En we zijn daar blijkbaar niet alleen in om dit weekend zowat dingen om te gooien. Want misschien heb je het ook wel al gezien. Noors voetballer spits bij Manchester Erling Haaland is ook voor een switch gegaan. Die pakt de boel ook anders aan. Helemaal anders zelfs met zijn kapsel. Want je kent Erling Haaland misschien net als ik, vooral van zijn lange blonde lokken. En wel, rip daarmee met die lange blonde lokken. Want hij heeft een filmpje gepost op zijn YouTube-kanaal. Je kan je wel voorstellen dat heel de wereld dat al heeft opgepikt. Jawel, ook in België is dat het geval. En die lange blonde lokken, ze zijn niet meer, hè. Nee, Erling Haaland, het is geen fopje, maar hij is wel degelijk voor een broske gegaan. Alles eraf. Nochtans had zijn idool Zlatan Ibrahimovic, waarmee het hij al eens over gehad had, over dat kapsel, die had hem dat afgeraden. Want Zlatan die zei, de kracht zit in je haar, dus doe dat niet. Knip dat niet af. Maar we zullen het zien, hè, als Erling Haaland plots begint te flateren of zo. Nou, daar ga ik nu niet meteen van uit. Zijn lief vindt het al kapsel alleszins cute, maar Haaland, nee, dat was duidelijk te zien aan de beelden. Dat was niet per se wat hij wilde horen. Je moet het zeker maar eens gaan checken. Erling Haaland voortaan dus door het leven met een broske. Eerlijk gezegd, ik vind hem eigenlijk wel veel beter staan. Het is 24 over 3 geworden. Zeer goedemiddag nog steeds. Welkom hier bij Joe. Met Cyndi Lauper dan nu, hè. Girls just wanna have fun.

0: Becky G en dan die mannenstem die mij zo'n beetje aan Shaggy doet denken. Want het is Omega, een merengue-artiest uit de Dominicaanse Republiek met Arranca Net. En straks dan weer Nick Kamen. We toch nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. E17 richting Antwerpen. 5 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Nog eens 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En verder nergens langer aanschuiven dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Meer dan een film alleen, hè, want ongetwijfeld zie je ook meteen dat logo voor jou, dat spookje dat zo in een verkeersbord zit. En dan was er natuurlijk ook deze hit hier, Ghostbusters van Ray Parker Jr. Zo is het bijna 4:20. Goedemiddag. En weet dat je voor 4 uur deze middag nog meer van die plezante muziek mag horen, die je misschien ook wel meezingt straks. Shania Twain, kanshebber met Man I Feel Like a Woman. Mink DeVille, misschien moeilijker, want dat is in het Spaans te doen. Maar zo meteen zie ik wel zitten. Chaka Khan, I'm Every Woman.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Oh da.
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh la.
3: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
4: Hier in Temse.
5: En in Roeselaar.
6: Dit is Joe.
7: Joe. Good times, great music.

geef toe, dat was nog eens een goed zondagmuziekje. Bon Jovi, thank you for loving me. Tot bijna 3:50. Ik was hier net aan het denken, het is jammer dat ik eigenlijk zelf niet kan meedoen voor de Plopsaland-tickets. Weet je wel, ik mag daar ook niet aan meedoen als werknemer van dit bedrijf. Maar die Plopsaland-tickets die Sven en Anke ook komende week nog iedere dag uitdelen om zo dus die laatste dag van de zomer, dus volgende maandag, 31 augustus, om die toch nog een beetje plezant te maken door met 60 luisteraars naar Plopsaland de Panatus te trekken. De jongste thuis bij mij vindt dat het allerleukste pretpark ever. Beter zelfs dan Disneyland Parijs, waar we deze zomer dan voor het eerst naartoe getrokken zijn. Een rip uit ons lijf voor betaald. Om dan meteen daarna de vraag te horen: wanneer gaan we nu eigenlijk nog eens naar Plopsaland? Dat vind ik pas leuk. Aha, dat ik zo niet meteen zien aankomen. Maar weet vooral dat jij daar dus wel naartoe kan op onze kosten. Die laatste dag van de vakantie met je gezin in schoonheid afsluiten. Gewoon je kind of kleinkind of een kind van de buren of zo een spraakberichtje laten inspreken via onze Joe-app. En het kan dus zijn dat jullie die 31ste augustus volgende week maandag ribbe de bie zijn richting de pannen. En als je echt kans wil maken op die tickets, zie dan ook vooral dat jouw kind of kinderen een goede reden vinden. Dat ze dat ook doorgeven waarom ze precies dus naar Plopsaland de pannen willen. En dan zou het zomaar eens in orde kunnen. Zij naar Plopsaland de pannen, wij nog even richting Espanyol met Ming de Ville, Demasiado.

0: Before You Leave Me heb ik nog muziek klaarstaan, dus van Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman. Veel plezier met Brecht. Het wordt plezant. Het is u geraden.
1: Let's go, girls.

0: Een nieuwe greatest hits, een nieuwe zoektocht naar parels uit de pop. Wat wordt het thema van vandaag? Kom je zo te weten naar Bronski Beat. En het nieuws van 4 uur natuurlijk. Dit is Lore Brijsing. Dag Lore.
1: Goedemiddag. Weer een schietpartij in Sint-Gilles. Een gevaarlijke nieuwe TikTok-trend. En onze Yellow Tigers zijn uitstekend bezig op het EK volleybal. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. En de derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op rij en staan eerste in hun groep. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. En in ons voetbal spelen Lommel en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen konden dit seizoen nog niet winnen. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Die wedstrijd begint rond deze tijd ook. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Er is er eentje van 7 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook eentje van 5 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West.
2: Dit is Joe.

Goedemiddag, we gaan weer naar zomerse temperaturen om toch nog even dubbel en dik in extremis van die vakantie te genieten. Hè. En het lijkt wel of de muziek mee in stijgende lijn gaat. Ga jij voor zorgen vanmiddag, maar nu al het beste van mij. Alvaro Soler zo meteen en eerst de New Radicals. Welkom in het weekend van de Greatest Hits. You get what you give. Het zal wel zijn.

fijn om Sven en Anke weer te horen in de ochtendtijd deze week. En ze hadden meteen groot nieuws, want jij kan samen met hen Plopsaland gaan veroveren op die laatste dag van de vakantie, 31 augustus. Daarvoor schakel je je kids in en laat je ze iets inspreken, hè, in de Joe-app. En misschien kan je dan van een heerlijk ontbijt genieten en van ons oorlijke duo natuurlijk. En er komt zelfs nog een verrassing aan die ze morgen gaan verklappen ergens tussen 6 en 10. Ook nu kan je meedoen. Hè. Ik stuur je bericht dan meteen door naar Sven en Anke. Veel succes en intussen gaan we naar In Private. Dusty Springfield.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
1: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
1: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
6: Mobile Vikings.
2: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Gummo koken.
11: En? Wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Gisteren was het al een boeiende zoektocht met ons AI-thema, maar vandaag gaan we voor iets puur menselijks. Gelukkig maar heb ik nog nooit een robot toch weten doen. Dat is dromen. Want er is de laatste tijd weer heel wat in nieuws daarover. Ja, je zou denken dat er al alles over geweten is. Maar kijk, onlangs hebben ze ontdekt dat dromen niet zomaar willekeurig zijn. Soms kunnen we dat gevoel wel hebben. Hè, zo van, wat hebben ze nu weer bij elkaar geflanst in mijn kop? Wel, ons onderbewustzijn kiest echt blijkbaar dingen uit die we overdag hebben meegemaakt bijvoorbeeld. En zo om 's nachts te kunnen verwerken. En zo remixen we als het ware onze dag. Dat is toch fantastisch. Remixen, dat is ook een muzikaal dingetje natuurlijk. En dat gaan wij dus ook doen, hè, met jouw verzoek. Elk uur een decennium, dat weet je. En nu zitten we in de 70s, lieve mensen, de 70s. Dus ken jij een plaat uit de jaren 70 over dromen? Laat mij dat meteen weten in de Joe-app. Hopelijk krijgt jouw favoriet zo rond 15:15 dan Airplay op Joe. Alvast bedankt. En trouwens, het mag ook een droomachtige plaat zijn. Ik heb bijvoorbeeld al eentje uit de jaren 80 voor jou in die droomachtige, mysterieuze sfeer. We gaan namelijk naar het mystieke Avalon met Roxy Music.
1: Great music.
2: Dit is
1: Joe.

0: aan. Ook in de Joe-app veel mensen die spontaan hun dromen delen in die fantastische app, want daarover gaat het vandaag in deze Greatest Hits. Liedjes over dromen. En ik heb al ongelooflijk veel ontvangen. We hit the jackpot, people. Het gaat over dromen in de jaren 70. Dat is echt, ja, dat is echt compleet recht in de roos. Ik maak straks eens een heel mooi lijstje op. Maar eerst dit. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is die van 7 minuten. Op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe-Beter en Zaventem. En ook 5 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: zoeken liedjes over dromen in deze aflevering, zeg maar, hè, van Greatest Hits op zondag. En er kwam al heel wat binnen, dit bijvoorbeeld. Onder andere Evi van Schandeveil heeft deze aangevraagd. Fleetwood Mac en Dreams. Het moest uit de jaren 70 komen. En dit past natuurlijk wonderwel. De volgende net iets minder. Wel vaderlandse popgeschiedenis. Daydream van de Wallace Collection. Net uitgekomen in 1969. En dan gaat het verder. Een hele jukebox vol. Om Jan toch even te plezieren die al vakantie heeft. I Had a Dream van ABBA. En ook deze van Blondie, ken je die nog? Maar het kan ook in de uitvoerder zitten natuurlijk. Zoals deze Dream Express en A Million in 1, 2, 3. En dan gaan we naar Supertramp. En ook deze Sweet Sensation heeft een dreamer in de titel. Moet ik gaan kiezen? Het wordt weer heel moeilijk. Straks weet je het verdicht.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Dit is Joe.

Ja, ik heb een keuze kunnen maken en het gaat over dromen deze namiddag. Alessandra van der Keelen, jij bent de gelukkige, want jouw keuze heeft het gehaald. Het gaat over Aerosmith. En Dream On kwam uit in 1973, dus past perfect binnen het plaatje. Het was de eerste single die Aerosmith heeft uitgebracht trouwens. Hun manager zei tegen de band: nu moeten jullie allemaal samenkomen in een huis, er niet meer uitkomen en de hele tijd liedjes schrijven voor jullie eerste album. En dat hebben ze gedaan. Nu, Steven Tyler, de leadman van Aerosmith, die was eigenlijk al zo'n 6 jaar bezig aan het schrijven aan die song, aan Dream On dus. En ja, een stukje hier, een stukje daar. En uiteindelijk, met de hulp van de band, in die gigantische schrijfsessie, heeft hij dus het kunnen vervolmaken. En het is echt een geweldig nummer. Ik vind het nog altijd hun beste nummer. Hun eerste single en meteen hun beste nummer ooit. Dat moet je wel kunnen. En het gaat over de honger om iemand te zijn. Dream until your dreams come true. Daar kun je alleen volmondig ja op zeggen. Hè. Dus dankjewel, Alessandra. Good time.

Tropicana die mag weer open de komende dagen. Hoe spendeer jij de laatste zomerse dagen van de vakantie straks? Ik ga morgen naar Plopsaland met de dochter. Een beetje op prospectie voor de invasie van Sven en Anke en 60 luisteraars op 31 augustus. Dat belooft. We gaan achter het stuur gaan zitten. Na de volgende dames die elkaar pas voor het eerst zagen toen ze de videoclip opnamen van het liedje dat al lang ingeblikt was. Ja, dan denk je dat zo'n duet altijd gezellig samen wordt opgenomen. Nee,

0: Associatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jou. We spoelen door naar de 80's in onze quest naar liedjes over dromen. En ik heb meteen een dagdroom voor de dames over een black-eyed boy. Eerst het nieuws van 5 uur met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Clément reageert op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Weer een schietpartij in Sint-Gilles. En Jasper Philipsen behaalt de eindwinst in de Renewi Tour. Clément van de Kerkhoven heeft nu ook gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clément nu ook echt erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte daar weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
4: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
3: Sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
5: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle aan te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploeggenoten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
3: In het klassement eindigen onze landgenoot Jenno Bergpoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En in ons voetbal spelen Lommel en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 2-0 voor Lommel. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
2: Joepie! En er staan toch wel 2 files, zeker op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. 8 minuten intussen op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook op de Brusselse buitenring vertraag je een beetje, voor zo'n 7 minuten namelijk, tussen Sint-Steven-Woluwe en Diegem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Dit is Joe.
1: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Zeg, morgen is Heidi er ook weer bij. En dan hoor je weer een nieuwe wegwijzer bij Joe. Alex Agnew, ons Evie. Stefanie Plankaert ook bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal al toffe tips gegeven voor een uitstapje en zo. Evie had het bijvoorbeeld over de Vinkeveense plassen. Had ik er nog nooit over gehoord. Over de grens in Nederland. Prachtig meer. En op een half uurtje van Amsterdam kan je ook een citytripje doen ondertussen. Ik heb het alvast op mijn bucketlist gezet. Je kan alle tips trouwens nakijken in je Joe-app en op joe.be. Morgen dus weer een nieuwe wegwijzer bij Heidi.

schijnt is Paul McCartney's nieuwe album zo mooi en vooral zijn breekbare stem ontroert, vind ik. Hij heeft intussen al een gezegende leeftijd natuurlijk. Hè, en die rijke levenservaring hoor je in zijn stem. Echt mooi. Gustavo Lima is nog altijd up and running ook op zijn... Ja, hoeveelste?

0: het eens opgezocht. Hè. 36 is deze Gustavo Lima intussen. En nog altijd op... Ja, het is juist, jong. Op veroveringstochten zo te horen. Aha, in de stijgers.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gummo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: reden, want dromen gaan nooit helemaal in detail. Ze houden zich eerder bezig met emoties. Dat hebben ze dus ook recent onderzocht. En voilà, ook wij gaan voor pure emotie vanmiddag. Kan je me dit uur een liedje vinden over dromen uit de 80's? Of een liedje dat jij heel erg droomachtig vindt? Zet het maar in je Joe-app. Stuur maar.
1: Good times, great music. Dit

0: ook wel een beetje droomachtig, hè? Deze Mariah McKee. En Show Me Heaven. Dromen blijven ons begeesteren. En dat was in de jaren 80 niet anders, dat is wel duidelijk. Heel wat leuke inzendingen. Ik overloop er een paar zometeen. Twee files nog altijd op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. 10 minuten intussen op de Brusselse buitenring door een defect voertuig is dat. Je staat daar dus die 10 minuten aan te schuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hennolaan. En dan is er nog eentje van ook 10 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Dit is ook een beetje wegdromen, hè? Op je zondagnamiddag White Flag met die prachtige stem van Dido. En over dromen gesproken, heel veel inzendingen. Ik heb hier een fantastisch lijstje. Who am I to disagree? Dit moest natuurlijk, hè. Sweet Dreams, de meest obvious one. Maar Sylvie de Loenen en veel anderen hebben hem zeker ook doorgestuurd. Eurythmics. En dit is er eentje van Marilyn. Ook zo'n zalige en pas perfect in het plaatje. Patrick van den Plas dan, die gaat voor Dan Hartman. Allemaal uit de jaren 80 zijn. Perfectus, Crowded House, Don't Dream It's Over. Ook zo'n mooie uit 86. Linda van Haren was erbij. En zij stuurt trouwens ook deze door. Uit hetzelfde jaar van Heart, These Dreams. Ja.

0: Keeping the Dream Alive van Vrijheid. Eindigen doe ik dit lijstje in stijl. Met Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Wat wordt het? Je komt het zo te weten na Blondie en Maria en dit.
1: Vanavond gaat VTM met twee interieurkrakken naar Frankrijk voor eenmaal andermaal. En VTM 2 dropt je andermaal op een eiland vol crazy dino's in Jurassic Park 3. Vanavond bij VTM en VTM 2. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: toch snel een weesje groet, Mariatje, met Blondie. En dan gaan we nu naar de 80's. Daar in dat decennium zitten we met ons verzoekmoment. En we hebben het over dromen deze namiddag. En twee mensen, los van elkaar denk ik, die hebben een verborgen parel gestuurd. En ja, je weet dat ik daar een zwak voor heb. Linda van Haren en Karel de Walen, die stuurden een song uit 1985. Zegt die je nog iets? Live in a Northern Town. En de droom zat hem in de uitvoerder. The Dream Academy. Wel, eerst en vooral mag ik zeggen dat dat een ode is, dat liedje aan Nick Drake, de zanger die in 1974 aan een overdosis antidepressiva overleed. Hij leed aan depressie heel vaak. En hij was maar 26 jaar oud en hij had een prachtstem. Moet je eens luisteren. Nick Drake en Place to Be.
1: When I was younger than before.
0: Het is toch erg dat die mensen altijd zo vroeg moeten sterven.
1: I never saw the truth hanging from the door.
0: Dus ja, Northern Town was daar dus op gebaseerd of aan, aan die Nick Drake opgedragen. En het is zo dat de zanger van The Dream Academy trouwens ook bevriend was met Paul Simon op een bepaald moment. En de twee hielden ze wat contact en hij dacht zo aan het, de titel van dit liedje. En hij dacht, Morning Lasted All Day. En hij wou dat eens voorleggen aan Paul Simon en zegt, Paul, wat denk je? Welke titel zou het moeten dragen? Ah, hey, mama? Dacht Paul Simon. Maar nee, Morning Lasted All Day, dat vond Paul Simon helemaal niet goed. En dan uiteindelijk, na een beetje nadenken, zei die leadzanger van The Dream Academy, live in a Northern Town, dat vond Paul wel goed. Ja, dan moet je toch wel een beetje de goedkeuring vragen van zo'n ster als je die kent, hè? Dat is waar. Live in a Northern Town, het zal je wel iets zeggen, want een of ander liedje uit de jaren 90 heeft haar dankbaar

Ze openden ons Joe Paradise Beach dit jaar met een knal optreden. En natuurlijk brachten ze ook die Madison. Milk Inc. Ze vullen weer een AFAS Dome dit najaar trouwens. Want ze zijn 30 jaar bezig. Moeten ze vieren natuurlijk. Bob Marley bij Joe.

0: get out of here.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Dit is jou. Hey, goedenavond. Nog 2 uur Greatest Hits en ik reis met jou naar de 90s op zoek naar de meest droomachtige liedjes. En eerst en vooral Tina en David. Na het nieuws van 6 uur, er is Lore Brijsing. Dag Lore.
4: Goedenavond. Clement reageert op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Minister Kruk gaat ons land beter voorbereiden op natuurbranden. En Matthew Brennan wint de tweede rit in de Vuelta. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement nu ook echt erkend heeft als zoon. En door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
5: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
4: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel de eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. Over een half uur begint ook de Brugse derby tussen Club en Cercle Brugge. Jasper Philipsen pakt zijn 3e ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
6: Het was een heel goed week, heel succesvol wegen voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
4: In het klassement eindigden onze landgenoot Jeno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de 2e en 3e plaats. En nog Formule 1. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
3: Dankjewel, Lore. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 7 op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
7: Dit is Joe.

Als je al zorgen maakte, stel het zij je wel gerust. Alles komt goed vanavond. Tonight, Tina Turner en David Bowie. Goedenavond, de voorlaatste zondagavond van de officiële vakantie. Zeg, hoe beleef jij die? Met vol verlangen naar de alweer iets warmere dagen? Of ben je toch al een beetje in herfstmodus? Zoals onze natuur naar het schijnt. Ja, wat las ik dat we misschien wel die kleurenpracht gaan moeten missen in de herfst. Laat dat alsjeblieft geen waar zijn. Dus ja, maak vanavond misschien maar toch voor alle zekerheid al die eerste herfstwandeling. Sjaal aan, muts op voor het echte gevoel. En een blokje om op de toon. Doen we dat van Sarah Bareilles. Dit is ze met een love song. En daarna een 90s hit van je welste. Shanice en I Love Your Smile. Hey.

Allemaal meelachen, hè. Het zit er toch nog altijd bovenaan op tussen Sting en zijn kompanen. Hij heeft intussen toegegeven dat hij hen nog geld moet. Maar toch komt er een rechtszaak van om het allemaal een beetje te verdelen, hopelijk. En in vriendschap uit elkaar te gaan, hè, jongens. Ik ga naar betere tijden. Dit is Roxanne uit 79. Sting en Co. Rock!

0: cv-fotoboek is ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Hummel koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
13: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
14: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
15: Ben ik jarig?
14: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
15: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
14: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
15: Oh.
13: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
16: Happy birthday to you.
13: Renoveert uw badkamer.
15: In Lier, in Temse
14: en in Roeselare. Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: I'm good.
1: Zeker als ik die berichtjes bekijk in de Joe-app. Pure gezelligheid op de vooravond van alweer een mooie zomerdag. Bernard is al aan de barbecue begonnen, bijvoorbeeld. Ja, nu goed, vooravond zeg ik. Ik zit een beetje in zomermodus. Het is ondertussen wel al 6:30 natuurlijk. Dus ja, dat avondeten mag wel komen. En Bernard zegt ook, misschien wel de laatste barbecue van deze zomer. Ja, dat is waar, hè. Ilse beleeft mooie dagen op Pukkelpop op dit moment dan weer. Samen met haar dochter. Ze zijn van Limburg, het is dus bij wijze van spreken in hun achtertuin. En ze gaan al een paar jaar samen ernaartoe. Moeder-dochter momentje. Rond dit uur begint Zara Larsson daar trouwens aan haar set. Ik heb ze voor je klaarstaan speciaal. Maar eerst ons verzoekmoment weer wat leven inblazen natuurlijk. Het gaat over dromen vandaag. Welk liedje uit de 90's gaat daarover? Over hetgeen je elke nacht weer in je bed meemaakt. Drop het maar.

0: geweldige voorstellen weer in de Joe-app. Liedjes over dromen vandaag. En ik doe weer zo'n fijn overzichtje van wat jij al binnenbracht in de Joe-app. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar ze vallen al bij al goed mee. Niet te lang dus. Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan gaan we richting de grens met Frankrijk. Op de E40 tussen Gistel en Jabeke, daar vertraag je 6 minuten. En ook 5 minuten extra richting Gent op die E40 tussen Drongen en Gent en 60. En ook 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar staat een defect voertuig. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met

Someone Like You van Adele. En we blijven een beetje dromen, maar dan op een heel andere manier dankzij Sylvie de Loenen. Ja, nu schiet je eigenlijk eerder wakker dan te gaan dromen natuurlijk. Sylvie die zegt, er zijn mooie dromen, maar ze zijn ook andere natuurlijk. Geweldige nummer dit. En dus zenden ze hem in, of zond ze hem in beter. Denk aan je Nederlands, Brecht. Voor ons verzoekmoment, want het gaat over dromen natuurlijk. En het speelt zich allemaal af in de jaren 90. Dus ook deze Enter Sandman past perfect bij het plaatje Metallica. Davy van Herk die gaat voor Dream, wat ook te lezen valt als Dream natuurlijk. Things can only get better. Het is een hele verzameling hoor. Wat denk je van dit? Bedtime Story van Madonna uit 94. Patsy de Schuiter. Ik denk, Patsy, dat ze toch iets anders bedoelde dan dromen in je bed. Maar eerder je dromen waarmaken, zal ik het daarbij houden. Mario de Wilde, Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, ook een leuke. En deze van Gabriel kwam ook heel goed binnen. Onder andere Tamara heeft erop gestemd. Karel de Walen, ja, kijk, ik heb ooit een singeltje gekocht als prille tiener van het volgende nummer. Maar ik was dat helemaal vergeten en Karel heeft dat weer in herinnering gebracht. Dankjewel. Nina, ook bekend van The Reason Is You. Maar dit was Until All Your Dreams Come True. En het volgende, ja, is ook een schot in de roos. Je hoort het goed. I Had A Dream, Joe, van Nick Cave en The Bad Seeds. En we gaan verder. Met Mariah en ook dit hier. JD en Plastic Dreams, perfect. I'm living on a dream. Living on a dream, right, said Fred. Echt waar, dromen zijn een grote inspiratiebron. Ook in de jaren 90 was dat het geval. Natuurlijk, natuurlijk. En ook dit hier is van de jaren 90, hè? Billy Joel en een late hit van hem, River of Dreams. Maar ja, wat moet ik daar nu uit kiezen? En er zijn er nog veel meer, hoor. Ik ga voor een verborgen parel gaan, dat kan ik je nu al zeggen. Dit is eerst King of My Castle van Wham! 2 Project. Goeie avond.

0: King of My Castle. En zo traden we het 21ste eeuwtje in, hè. Wham! Do Project bij Joe. Ik weet niet waarom ik daar een verkleinwoordje voor gebruik. Dus soms flapt er iets uit mijn mond. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik het volgende verhaal goed vertel. 1991. Dat was het moment voor de Pop Gun. Want toen brachten ze hun single Dream uit. En dat is die verborgen parel waar ik het daarnet over had. We hebben het over dromen deze namiddag in ons verzoekmoment. Frank en Patrick waren de twee mannen achter de pop-rock-formatie. En het werd een radiohit. Het is ook verschenen op een aantal verzamel-cd's. Maar verder niet veel potten gebroken. En ik vind dat nog altijd heel jammer. Want het is zo early 90s als wat. En Vlaamse trots. Hier zijn ze. De Pop Gun en Dream.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Molens van het departement Zorg.
4: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel dan weer overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
5: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Frankrijk op de E40 7 minuten tussen Gistel en Jabbeke. Ook 5 minuten richting Gent op de E40 tussen Beernem en Aalter. En evenzeer 5 op de Brusselse buitenring door een defect voertuig sta je eraan te schuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring tot slot ook 5 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
2: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Sugar Babes are back. In april stonden ze nog tussen gillende fans in de Lotto Arena. En over live gesproken, een van de meest iconische live-opnames komt er nu aan. Ze waren in Japan en ze voelden het aan hun trommelvliezen. Niet de Belgische, maar de Japanse dames kunnen het hardst gillen van allemaal. Cheap Trick en deze I Want You to Want Me. Fijne avond.

0: is Joe.
1: Joe. Good times.
0: Great music.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

wat een nood zeg. Met een T dan wel, hè. Ja, ik weet nu wie er naar de nooduitgang zoekt. Want heel wat celebrities, zoals het nieuws gisteren, onder andere Prins Harry, moeten aan de krant Daily Mail elk meer dan 10 miljoen euro aan gerechtskosten terugbetalen. Eerder hadden ze ertegen verloren tegen die krant. Ook in dat lijstje Elton John. Ja, hij zal het amper voelen zeker, maar het zal toch niet zijn beste weekend geweest zijn. Dan maar wegdromen met...

Spin Doctors en Two Princes. Terwijl de Red Panthers op het WK Hockey al een flinke stap richting halve finales hebben gezet, is het vanavond erop of eronder voor de mannen. De Lions. Ze spelen om 8:30 tegen Spanje en ze moeten winnen om de volgende ronde te halen. Ja, dan haal ik het grote geschut boven natuurlijk. Cheerleader van OMI. Maar eerst gaan we naar Pukkelpop, want om 10:30 veroveren de volgende mannen daar de wave. Dit is Purple Disco Machine.

0: hebben het over dromen in deze Greatest Hits. En dit laatste uur laten we alles de vrije loop. Geen decennium meer in ons achterhoofd. Jouw liedje over dromen, jouw droomachtige favoriet, mag nu uit eender welk jaar komen. Laat maar komen in de Joe. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn eigenlijk maar 5 minuten hoor. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van

I Won't Let You Down. En dat hebben jullie in grote getalen gedaan, want heel veel via de Joe App is er binnengekomen over dromen. Dat mocht eender welk decennium zijn. En ik begin met deze. Natuurlijk, uit The Greatest Showman. Deze versie, maar ook Pink heeft er een natuurlijk. Hè? A Million Dreams. En dit is ook zo'n mooie voor jouw zondagavond. De mooiste stem van Vlaanderen, Jasper Steverlinck. That's not how dreams are made of. En ook Taylor Swift is van de partij. Werd ook aangevraagd, deze Wildest Dreams. Ook eentje die je niet vaak hoort. Ik ga voor een Lage Landen project. En het voorprogramma is van landgenoten sowieso al. Golden Earring. Dit is Radar Love.

0: Radar Love van Golden Earring. En we blijven in Nederland inderdaad met het verzoekje dat ik uiteindelijk ga draaien. Het laatste verzoekje over dromen. Dat was het thema van vandaag in deze Greatest Hit. En het is Evelien haar suggestie geworden. We blijven inderdaad in Nederland, maar ook een beetje in Lievegem, waar er vorige week natuurlijk Rijvers was. We stonden er ook op. En Suzanne en Freek ook, hè, voor het tweede jaar op rij, op zijn minst. En die brachten ja, misschien wel dat nummer, want het is eigenlijk een nummer dat je niet zo vaak hoort van hen. Het is de titelsong uit hun tweede studioplaat, Dromen in Kleur. Een heel mooie ballade uit 2021, die ik nog heel graag eens aan je wil laten horen. Met dank aan Evelien. Smelt maar weg en droom maar mee inderdaad met Dromen in Kleur van Suzanne en Freek. Good times, great music.
1: Dit is Joe.

Joe Easy is terug, ook op zondagavond. En dat zelfs tot middernacht. Je ideale oplaadmoment voor de nieuwe werkweek. Geniet ervan. Ik heb nog een Italiaanse disco-hit onder andere. En eerst J-Lo met...

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Monus van het departement Zorg.
2: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Vooral oudere mensen, mensen met een verzwakt immuunsysteem, ontwikkelen klachten. Op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte Spitz met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. En in ons voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enigste doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheid mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. En op het EK turnen in Kroatië zijn de Belgische mannen 7e geworden in de teamfinale. Ons land verzamelde 235,528 punten. Dat waren bijna 11 punten minder dan de nieuwe Europese kampioen Groot-Brittannië. Het was de eerste keer dat ons land zich kon plaatsen voor de finale op het EK. In oktober is er het WK. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop met maxima tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselen zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt. Hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers. Dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheid mee hadden dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Trieste Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

Joe. Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nochtans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Nicolas de Kerpel. De
2: efficiëntie is, ik denk, heel toenemend een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. En in Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat meldden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden, alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vanavond en vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselen zon en wolken, lokaal kan wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zoals vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nogthans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren, maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Arthur van Doren.
2: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In de Hogeveen is er morgen opnieuw mogelijk rookhinder na de zware natuurbrand daar. Komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Ook buitensporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft ook afgesloten. In Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden wel geëvacueerd met bussen. Tijdens de evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.